juiste muziek. De klok rond. Dit is Radio Groothavert.

0: om terug te zijn. Dit is Radio Groot Haaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Haaltert.

Celine Dion en it's all coming back to me now. Hey, goedemorgen. Het is vandaag woensdag. We zijn vandaag het midden van de week, 23 september. Welkom weer bij Voor de Wekker Wakker. Ja, een student die vorige week in de volle collegezaal van de Technische Universiteit in Eindhoven de Hitlergroet heeft gebracht, is uit Nederland vertrokken. Vrijwillig. Hij wordt ook niet strafrechtelijk vervolgd. Volgens een woordvoerder van het OM gaat het om een kwetsbare verdachte. Nou ja, na overleg met de student en ook zijn vader is besloten dat hij zijn thuisland moet gaan opzoeken. En daar moet hij ook hulp zoeken. Om die reden is de zaak ook geseponeerd. De student zorgde vorige week voor onrust tijdens de hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek. Hij maakte volgens de universiteit racistische opmerkingen richting medestudenten en bracht toen ook de Hitlergroet. Nou ja, daarna ontstond een confrontatie tussen wat andere studenten en hijzelf, waarop de beveiliging moest ingrijpen en het college voor die dag werd afgeschaft. Ja. De student die afgelopen week 18 jaar is geworden werd aangehouden op verdenking van bedreiging. Ja, inmiddels is hij verhoord en het OM die is tot de conclusie gekomen dat hij hulp nodig heeft. Hij kan het beste het land uitgaan en zich niet meer vertonen op de universiteit, zo zegt een woordvoerder. Dan kunnen wij ervoor zorgen dat er geen onrust meer is en hoeven wij hem niet te vervolgen. Ja, uit welk land de student afkomstig is, dat wil het OM niet zeggen. De Technische Universiteit Eindhoven die noemt het vertrek van een student een geruststellende ontwikkeling. Ja, voor de gemeenschap, zo laten ze weten dat de student het land verlaten heeft. Ja. Dus hij wordt niet vervolgd. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag woensdag, het is vandaag een leuke dag. Ja, ook qua temperatuur. Ik zie staan 22 graden. Straks het uitgebreide weerbericht. En natuurlijk ook de dagtopper komt eraan. Dus we zitten weer helemaal vol in dit uur in elk geval van voor de wekker wakker.

de zon. Meer ruimte, het wordt wat warmer. 22 graden in het zuiden sowieso. In het midden van het land iets minder. Vanavond in het noorden zijn er wat buitjes met ook wat onweer. Op andere plekken blijft het op de meeste plaatsen droog. Ja, de komende dagen liggen de temperaturen tussen de 20 en de 23 graden. Ja, we zitten deze week in de Bob Marley week. Dus ja, twee liedjes van Bob Marley sowieso in Voor de Wekker Wakker.

Dat was hem. Bob Marley in de Welis. We zitten in de Bob Marley Week. You're the No More Trouble. Bij Voor de Wekker Wakker. Goed, we kijken even naar het nieuws. Ja, Groenland, Denemarken en de Verenigde Staten hebben afgelopen dinsdag een akkoord getekend dat voorziet in historische samenwerking. Het akkoord is weinig baanbrekend, maar maakt een einde aan de directe Amerikaanse dreiging aan het adres van Groenland. Ja, het akkoord was er al langer, maar werd dinsdag ondertekend in New York, waar deze week de algemene vergadering van de Verenigde Naties plaatsvindt. Ja, de deal maakt een einde aan de ambities van president Donald Trump van Amerika, die een tijdje dreigde Groenland met geweld over te nemen. En bij het blussen van de brand in Gelderland in Dinxperlo afgelopen maandag is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Dat heeft de gemeente Aalten gemeld, waar Dinxperlo onder valt. Bij een afvalverwerker stond een berg hout en snoeiafval in de brand. Misschien weten we het nog. Het bluswater dat aan het begin van de bluswerkzaamheden is gebruikt was afkomstig uit het Blauwe Meer, zo meldt de gemeente via social media. Ja, sinds april is dat ook een zwemplaats waar niet meer gezwommen mag worden vanwege PFAS-verontreiniging. Ja, omdat de waterzuivering het vervuilde water niet accepteert, moet het uit het riool worden gepompt. Dat gebeurt de komende tijd. Het vervuilde water wordt ergens anders opgeslagen. De gemeente maakt in het bericht niet duidelijk waar dat is. De gemeente zegt dat men gaat onderzoeken hoe ernstig de vervuiling is. Ja. En op een basis in Duitsland, in het Duitse Eifel, is een F-16 straaljager neergestort. Dat zegt de luchtmachtbasis aan de Duitse media. Die piloot heeft zichzelf kunnen redden met behulp van de schietstoel en is ook licht gewond geraakt. Ja, rond 2:30 kwam een F-16 Fighting Falcon, want zo heten die dingen, van de Amerikaanse luchtmacht neer. Ja, hoe het ongeluk kon gebeuren is ook niet bekendgemaakt. En de oorzaak wordt nog onderzocht. Nou ja, de burgemeester in de buurt die zat op de fiets toen ze een straaljager in de lucht zag. Ze zegt, ik zag hoe het toestel snel daalde. Daarna steeg een grote zwarte rookpluim op. Zo vertelt ze onder andere aan de Duitse omroep. Ja, de luchtmachtbasis ligt in de Duitse Eifel in het district Bilburg-Prüm. Nou, er zijn meerdere F-16 gevechtsvliegtuigen gestationeerd. Ook wordt de luchthaven gebruikt door Amerikaanse transportvliegtuigen. Ja. Goed, nog nieuws van de showbiz als laatste. Lionel Richie die heeft een operatie gehad aan zijn hart vanwege boezemfibreren. Dat is een hartritmestoornis. Ja, de ingreep is goed verlopen, zo zegt de woordvoerder. Ja, Lionel Richie onderging volgens de entertainmentwebsite een ablatie. Daarbij worden littekentjes van het hart gemaakt om elektrische signalen die het hartritme verstoren te blokkeren. Nou ja, Lionel Richie die maakt het goed, maar zal wel een tijdje rust moeten nemen. Binnenkort dan pakt hij ook zijn concertreeks weer op, zo zegt zijn woordvoerder. Ja, de komende drie concerten met Lionel Richie met Earth, Wind & Fire die zijn geschrapt. De zanger voelde zich in het verleden verschillende keren niet goed tijdens de optredens. Hij zou toen al zijn opgenomen in het ziekenhuis, maar dat is toen niet bekendgemaakt. En men had toen wel een oorzaak genoemd, dat was uitdroging. Ja, maar nu is hij dus geopereerd aan zijn hart. En Lionel Richie. Nou, is het tijd voor een liedje van Lionel Richie dan, hè? Lekker rustige. En zo dadelijk de dagtopper van Marco Meesters.

heerlijkste klanken hoor je voorbij komen. Trio Hellenic en La Danse der Sorba. Voor de wekker wakker, het is vandaag woensdag 23 september. Ja, 50 jaar Positive Vibrations. We zitten in de Bob Marley Week natuurlijk. Hè. Ja, vandaag in onze Bob Marley Week een nummer met een bijzonder verhaal. Want de woorden van War zijn voor een groot deel niet door Bob Marley zelf bedacht. De tekst is gebaseerd op een beroemde toespraak van de Ethiopische keizer Haile Selassie voor de Verenigde Naties. En dat gebeurde in 1963. Ja, de tekst is gebaseerd op een beroemde toespraak van de Ethiopische keizer. De boodschap: zolang mensen als superieur of inferieur worden beschouwd vanwege hun afkomst of huidskleur, zal er geen echte vrede zijn. Bob Marley maakte van de politieke woorden muziek en zette er in 1976 op Rastaman Vibration. En daardoor gebeurde er iets bijzonders. Een toespraak die anders vooral in de geschiedenisboeken terecht zou zijn gekomen, werd door miljoenen mensen in één keer bezongen. Ja, bijna 60 jaar na de toespraak blijft de boodschap herkenbaar. Bob Marley en de Wailers in de Bob Marley Week. Dit is War.

Miley en Boss Crusades hoorde je bij Voor de Wekker Wakker met haar roos in de mond, hè? Ja, want zo staat het op de roes in elk geval, hè? Vandaag is het woensdag. In Breda staat de verdachte van het dodelijk ongeluk met een groep zwolkinderen in Zeeland, in Vogelwaarde, voor de rechter. En de Chinese president die gaat een bezoekje brengen aan de Verenigde Staten. Ja, het weer vandaag. Er is veel bewolking. Vanmiddag breekt de zon wat vaker door en gaat de temperatuur stijgen naar ruim 20 graden. Ja, alleen in het noorden van het land is er kans op een buitje. Er staat nog een matige westelijke wind.

0: hier is.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Grootouders.
3: Uur na uur muziek.
4: Alleen de mooiste muziek.

0: voortaan via internet. Wees van harte welkom bij Groot Geavond.
1: All nice and decent, little bit of curl. This is Mr. Cat and Sugar Ray riding.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de hitkampioen. Enig in zijn soort.

heeft hits gescoord, de ene na de andere. Drew Harris en Drink Rode Wijn was een van zijn grote. Net zoals deze in de jaren 80, de Human League. Dit was een van hun grootste successen. Don't

0: Radio Broodhout Helderd. Van Milie Radio.
1: Er is er maar eentje die kan vliegen.

Break My Heart in jouw Feel Good uur. En als we Feel Good zeggen, mag ABBA niet in ontbreken. Dit is Dancing Queen.

0: ons via onze Facebookpagina Het Kampioen en Vind ik Leuk.
1: Hallo, waar zijn Veertakt?
0: En deze is onze eerste single.
2: Sleutelkind.

Kippenvel krijg ik van dit nummer. Je hebt de stem ook herkend van Johan van Mechelen in het wondermooie sleutelkind van Viertakt. Vrienden, fijn dat je luistert.

0: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groothaaltert.
1: Heerlijk genieten van de hitkampioen met Erik de Valk.

0: kampioen souvenir met Elton John en Kiki D. Don't go breaking my heart. De hitkampioen die zit er weer op. Wij bedanken jou voor het luisteren. En we begroeten jou natuurlijk heel graag tijdens een volgende hitkampioen. En we gaan eruit met klasse. De Texas Midnight Runners. Dit is Come On Aline.
1: Dit was de hitkampioen. Productie en presentatie Erik de Valk. Wij wensen u nog een fijne dag.

weer vandaag. Waar ook, op deze avond. Och ja, het is altijd wel een lekker plekje te vinden natuurlijk. Dat weet ik wel, maar goed. Muziek is zo tijdloos, lieve vrienden. CCR, Queen's Clearwater Revival. Who Stop the Rain. Zometeen in de show, de middel of de roadshow. Voltooid verleden tijd, een fijne, wachter de keukengordijn. Allereerst, de Bengals komen terug uit 86. Dit is een manning man.

0: wie goeiedag dan zegt Manic Monday, de Bengals.
1: Een fijne van achter de keukengordijnen.
0: Ze zijn er geboren, ze komen er vandaan, de Nederlandse Achterhoek. En het Westen, dat is helemaal niks voor ons, heren. Hier is de allereerste van...
2: Dit is de middel op de
0: Normaal!

0: waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Doe dit thuis nooit.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Hans de Knecht uit Doetinchem.
3: Het moet nou toch niet gekker worden.
4: Zeg, ouwe, doe het een beetje rustig.

dat kan hij wel weer hoor. 85 was er voor dit gelegenheidsduo. Bailey, Philip, ja natuurlijk van de Earth and Fire en van Genesis. Phil Collins, die toen al met zijn solo carrière bezig was.

prachtig mooi nummer. Ja, natuurlijk. Heerlijk nummertje. Oh, we hebben een lekkere nummertje vandaag, jongens. Oh, wat zijn ze fijn. Easy Love. Met daarvoor, nogmaals, toen nog een amateurband in 1975... die bij Peter Koelewijn aanklopte van mogen we een plaatje maken? En Peter die zei vervolgens, dacht, nee jongens, zing dan maar gewoon Nederlands in plaats van dialect. Maar dat trapte de heren niks.

0: Signal 91, begin jaren 80, denk ik, hè?
1: Leuk, joh.
0: Leuk, man.
1: Daarvoor de Moody Blues. Juist, je hebt ze herkend met een van hun gouden oudjes. Eindelijk onder contract, dank je wel.

van de cryptische teksten vind ik bluff. Hè? Maar ja, ze doen het altijd lekker. Hè? Vooral aan de Zeeuwse kust natuurlijk. En zo af en toe een uitstapje naar Spanje. Heerlijk, in de Middellandse Zee. De Mediterranee. Samen met de Candy Crows. Hoor je ze met Holidays mee, vrienden. Och, een holiday, die mag wel. Hoe lang? Nou ja, goed. Ik vind 3 weken eigenlijk een beetje te kort. Vind je? Nou, tegenover zelf, we hebben nog een keer herfst.

een oudje. Een eendagsvlieg. Nieuws. Ken je nog? Oeh, I Say. Zit eraan te komen van begin jaren 80. Maar allereerst uit 1977. Santa Esmeralda. En Leroy Gomez.

Rhythms was een disco funkband uit Tilburg. Drummer Gerben Oppermas en toetsenist Henry van Helfort. Die kenden elkaar in de top 40 circuit. Ze richten samen nieuws op en spelen regelmatig in Brabant in wisselende bezettingen. Met soms 5 muzikanten aangevuld met 3 zangeressen. Als disco populair wordt, stapt nieuws over op het genre en met succes. De groep breekt door na een optreden in 1980 in het voorprogramma van The Dolly Dots in de Tilburgse discotheek Talk of the Town. De single Oh I Say wordt in 1982.

Wille, de man van Tony en John Teunissen. Onze grote vraag. De vraag die ons bezighoudt. Wie was dan wel de drummer? Pussycat was van wereldhit in 1975.

Jordan en Rue als Wham. John Guns, Go For It. Nou, in de eerste uitgave werd dat heel magnetisch, hè? Tweede keer uitgebracht, toen natuurlijk wel. Ja. En de geschiedenis kennen we zo lang zeker van deze heren. Pfff. Maar voor zover ik weet, is de show voor wat dit betreft eventjes uit. Ja, inderdaad. Olifant met die lange snuit. Ik duik nog even lekker de koelkast in, want ik heb weinig gegeten vandaag. En ik wens jou nog een hele fijne voortzetting. Dit is Roos Royce, tot slot.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Uur na uur muziek.
3: Woensdag, weer of geen weer.
4: Met Jos van Meer.

Gerard Joling. Uit het album Love Is In Your Eyes. Je hoorde uit 1985 Ticket to the Tropics. Vrienden, welkom. Vandaag woensdag 23 september. In Saoedi-Arabië is het de nationale feestdag. Ze hebben er waarschijnlijk een dagje verlof. Weer of geen weer met de huishoudtip. Kijk wat er vanavond op de buis is in familie en in thuis. We hebben het weerbericht en we hebben muziek. Even kijken hoor, naar mijn speakbriefje, zo heet dat ding. Ik heb Bob Marley, ik heb de Carpenters, ik heb de Isley Brothers, ik heb Peter LaClark, ik heb Hoover Phanik, Shocking Blue en vele anderen. Tweede plaat, dan T.I. Yellow Ribbon.

Ik heb 4 bekenden geboren op een 23 september. De eerste, Ray Charles. De man overleed in 2004. Ken je wel, Amerikaans pianist en zanger. Hij werd geboren 23 september 1930. De tweede, Romy Schneider, een Oostenrijkse actrice. Ze werd geboren in 1938, maar is overleden in 1982. En dan Julio Iglesias, Spaans zanger, vandaag wordt hij 83. En The Boss, Amerikaans zanger en componist, moet je wel kennen. Anders is het een gat in je platencultuur. Bruce Springsteen, vandaag wordt hij 77 jaar.

Three Little Birds van Bob Marley. 113 jaar geleden, dat is nogal wat, 23 september 1913. Wat gebeurde er dan? Wel, Roland Garros vliegt als eerste over de Middellandse Zee, van Europa naar West-Afrika. Hij was een Franse vliegtuigpionier en oorlogsheld. Zijn naam leeft voort in de Open Franse tenniskampioenschappen. Nederland, Sacha Rozen.

0: Onze huishoudtip van vandaag.
1: Vandaag gaan we het hebben over kastanjes. Een wilde kastanje kan geweldig handig zijn in huis, mevrouw. Leg kastanjes in de hoeken van de kozijnen aan de vensters en je zult geen spinnen meer in huis hebben. Of, wat je ook kan doen, stop een paar kastanjes in je schoenen als je nare zweetgeuren hebt. Je kan ook een paar kastanjes in je kledingkast stoppen, want wist je dat je hierdoor motten kunt voorkomen. En als je een kastanje opensnijdt, is het de perfecte geur om witte schoenen schoon te maken.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Woensdag, weer of geen weer.
2: Met Jos van Meer.

Carly Rae Jepsen met This Kiss. 22 jaar geleden, 23 september 2004, stopt Richard Virenc met wielrennen. Hij droeg 7 maal de bolletjes trui in het eindklassement van de Bergprijs in de Ronde van Frankrijk. Virenc is nu 56 jaar.

Things Can Only Get Better van Howard Jones. Ik heb drie bekenden overleden op een 23 september. De eerste, André Hazes, Nederlands volkszanger. Hij werd 53, overleden in 2004. De tweede, Franse actrice en zangeres Juliette Gréco. Ze werd 93 jaar, mooie leeftijd. Ze overleed 23 september 2020. En dan heb ik nog Claudia Cardinale, filmdiva uit Italië. Ze werd 87, overleed op 23 september 2025.

0: De Ali Brothers met This Old Heart of Mine.
1: Over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?
0: Wel, VRT Thuis 20 over 8 vanavond. Een bezoekje van Femke zorgt bij Cody voor vrevel. Emma geniet van het gezelschap van Sunny. En Judith wordt gedwongen de realiteit onder ogen te zien en stapt naar Cody. En zij is niet de enige die hem opzoekt. De schaamte is groot bij Karin wanneer ze onverwacht Lynn tegen het lijf loopt op een nogal onverwachte plaats. En dan VTM 5 over 8 vanavond, familie. Ruben wil regelen dat Hanne van thuis uit kan werken, maar Lars geeft geen goedkeuring. Benny is niet te genieten tijdens het verjaardagsetentje van Alfons. Hij zoekt Kiki op. En Cedric twijfelt aan zijn plan om Lars ten val te brengen. Veronique op haar beurt zoekt Erik op.

En dan is er het weerbericht. Vandaag woensdag, 21 graden, zonnige dag. Morgen gaan we een paar graadjes inboeten. 18, want de zon die blijft paraat. Vrijdag, zonnige dag, 21. Zaterdag, 22 graden met zon. En de beste dag, vrienden, wordt eigenlijk zondag. 24 graden, zonnige dag. En dan volgende week maandag 22 en dinsdag 23. De vakantieoorden in Tenerife 29, in Las Palmas 26 graden, Malaga 25, in Antalya 27 en in Benidorm 25. Bedankt dat u bij ons was, bij leven en welzijn. Tot morgen. We gaan eruit met Paul Anka.

Zo af te lossen, weet je, wat rustiger begonnen deze woensdag. Ja, woensdagmiddag inderdaad wel. De tijd gaat zo snel. We begonnen met een lekkere hou van Mark Anthony natuurlijk. En You Sing To Me. Ga je ook eventjes een liedje zingen? Wel, kom dan maar rustig eventjes af hier in de studio. Je mag ook een liedje meezingen als je wil natuurlijk. Ja, inderdaad wel. Van harte welkom in ieder geval in de lunchbreak. We zijn er weer tot 1 uur natuurlijk. En bedankt ook aan onze collega's hiervoor. We zitten midden in de week, dus we hakken de week in de twee als het ware. Woensdag, gehaktdag, gaan we er een gewoonte van maken of niet? Wel, het hangt allemaal een beetje van jullie af natuurlijk. Mark Anthony en You Sing To Me. En hier is Daniel Gerard. Hij kwam in een tijd uit Frankrijk. Spijtig genoeg al van ons heen gegaan. En hier is hij met Butterfly.

laten we nu laten we aan stelletjes aan naar de herfst toe gaan. Gaan we er altijd maar minder en minder zien natuurlijk. En van die mooie vlinders. Ja, er zitten er al niet heel veel meer. Maar als je er eentje ziet vallen, dan moet je toch ook een beetje zeggen, ja. Lekker ernaar kijken als het ware, ja. Hoe mooi ze fladderen in de lucht als het ware. Boven de bloemetjes nog bloeien natuurlijk, hè. Hey, hey. Daniel Gerard uit 1971 en dit al met zijn Butterfly, Fly, Fly, Butterfly. Woensdagmiddag, heel bijzonder goedemiddag. De kindjes zijn weer thuis van school en ja, wij ook natuurlijk. We moeten niet gaan werken, we moeten voor de kindjes zorgen. Kan natuurlijk allemaal gebeuren, hè.

Quiz en Outlandish erin. Dat is ook altijd leuk natuurlijk op een woensdagmiddag. Ja, inderdaad wel. En dit allemaal met hun Aisha. Moest je wat afstemmen? Van harte welkom in de lunchbreak op woensdagmiddag natuurlijk. Ja, inderdaad, we zitten alweer in het midden van de week. En ja, wat gaan we eten vandaag? Misschien wel soep, hè? Ja, je weet maar nooit. Het weer zit ervoor begint weer aan te komen, als je mij vraagt. Maar dat allemaal gezegd zijnde, eerst nog eens eventjes die lekkere van Enrique Iglesias. En hier is hij met Sublima La Radio.

generaal, een klein beetje op zijn Frans. Ja, vandaag wel. Mag ook al eens natuurlijk. Even nog terugdenken aan die prachtige race in Frankrijk. Muziek van Dave natuurlijk en Dan Cementena. Onze onvergetelijke hit vandaag hier in de lunchbreak. Als je aan tafel zit, smaak vergeten in ieder geval. Ik ben er nog tot 1 uur hier op jouw fantastische radiostation. Straks ook nog het heetste nieuws van toen. Ja, dat gaat over de tijd dat MTV opstartte. Weet je nog wel, die zender die niet anders dan videoclips uitstuurde. Wel, daar gaat het een klein beetje over in het heetste nieuws van nu. En hier is Beyoncé. En dit al met haar Beautiful, Beautiful Liar.

inderdaad. En twee vrouwen met warm bloed in hun lichaam. Ik heb het allemaal over Beyoncé en Shakira. Shakira natuurlijk, hè. Een beautiful liar. Nee, inderdaad. Alles wat ik hier gezegd heb vandaag is al helemaal waar natuurlijk, hè. Wat had je anders gedacht? Ik heb nog één plaatje klaarstaan. En zo direct het heetste nieuws van toen. Rond 1:30 hier op jouw fantastische radiostation. Hier is OMI en Cheerleader.

0: Radio Goot haalt het.
1: Lunchbreak, breaking news toen.
2: Zo, inderdaad, het was eventjes een snelle plaspauze. Goedemiddag en van harte welkom in het Lunchbreak Breaking News van toen. En van nu natuurlijk ook, hè. Ja, inderdaad. Als je aan tafel zit, smakelijk eten. En we gaan terug naar 1981. Op 1 augustus 1981. 1981 start MTV de eerste videoclip op de muziekzender. Is Video Killed the Radio Star van de Buggles met een daarin cameo van vandaag. Populaire Hollywood-componist Hans Zimmerman. Die belandt eind jaren 70 in Londen en speelt een synthesizer waarbij een jonge bandjes, waaronder de Buggles, worden vereerd, als het ware. Hier zijn de Buggles en Video Killed the Radio Star.

0: Lunchbreak met Patrick Jacobs. Hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunchbreak en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

een foutje gemaakt, maar mijn excuses daarvoor natuurlijk even. Ja. Maar vandaag trekken we het weer helemaal recht natuurlijk. Ja, inderdaad wel. Onze hit-up voor deze week, de enige en only, de Boeza. En dit allemaal met gaan Lose Myself at Losing in You. Smakelijk eten, van harte welkom in deel 2 van de lunchbreak natuurlijk. En we zijn er nog tot het einde van 1 uur met de nodige verteerbare muziekjes.

0: Ga je eraan eventjes met de huppen bewegen. Kan nooit geen kwaad natuurlijk. Hij is goed voor de rug en de onderrug natuurlijk. Ja, Jennifer Lopez. En dit allemaal met haar Let's Get Loud, Let's Get Loud. En of ze een leuke stem heeft wel, je kan het horen wat dan aan de andere kant van de straat. Als ik mij een beetje het raam openzet en de muziek iets oppumpt, als het ware. Dan zal je zeker succes hebben bij de buren. In ieder geval, smakelijk eten, wat je ook eet, wel geniet ervan, zou ik zeggen.
1: Patrick, wat zit er vandaag in jouw broodtrommel?
0: Wat zit er vandaag nog in de broodtrommel? Wel, daar zit nog in, eventjes kijken, Kees. Train zit er nog in, David Lee Roth, Van Halen, Casey and the Sunshine Band, Duran Duran, Cher. En dat zou het zo een klein beetje moeten zijn voor vandaag. Hier is Train en Hey Soul Sister.

wat klassieker vandaag. Ja, inderdaad, wel een klein beetje klassiek natuurlijk. Ja. Maar ook is onze artiest van de week natuurlijk. En dat is natuurlijk niemand meer en minder dan Marco Borsato samen met Andrea Bocelli nu. En dit allemaal met zijn Because We Believe. Niet vergeten, Marco Borsato is ook van een Italiaanse afkomst natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad wel. Marco Borsato eventjes en lekker op zijn Italiaans, inderdaad wel. Hier is David Lee Roth en California Girls. Zo direct ook nog de toetjesplaat natuurlijk hier in de lunchbreak deze woensdag. En terwijl gaan wij lekker ons toetje straks ook opeten, samen met jou natuurlijk. Hier is David Lee Roth, California Girls.

0: David Lee Roth met zijn mooie California Girls natuurlijk. Hè? Ja, inderdaad wel. Ja. Daar in Amerika, daar waren ze altijd surfen natuurlijk. En waar het altijd zomer is.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Hier in de Lunchbeek is er natuurlijk ook altijd zomer. Mag je er wel een klein beetje van op aan natuurlijk. En het onze toetjesplaat voor vandaag is Casey and Sunshine by and then Shake Your Body. Wat mij betreft graag tot morgen donderdag. Bedankt om te luisteren. En stay tuned tot jouw favoriete radiostation hier. Er komen nog heel veel lekkere programma's aan.

0: Comeback, my love, van The Darts was dat. Uit 1978. The Darts, dat was een doo-wop groep die het onder andere iets schoorde met Daddy Cool, The Girl Can Help It en It's Raining. Meestal waren dat hun versies uit iets uit de jaren 60 of 50. Deze was er eentje uit 1955 zelf, origineel van The Rans. Ik draai voor u nog muziek van The Pussycat Dolls, The White Plains en Kraftwerk. En ik, dat is...
1: Luc Boon.
0: Oh ja, en we gaan verder met Freya Skye en haar Silent Treatment uit 2026.
2: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Deze pas 17-jarige deed in 2022 al mee aan het Junior Universe Festival voor Engeland. En ze is ook al actrice in The Next Step en The Zombies 4. Was al één te zien. Tijd nu voor Marc Moulin en zijn tekst. Hij schreef onder andere ook liedjes voor Leo met de Bananensplit, de Amoureux Solitaire. Maar dit is er eentje van zijn groep, de Moscow Disco 1979.

En was dat niet mooi? Zijn muziekstijlen liggen ergens tussen middeleeuws, renaissance, barok en modern. Angelo Branduardi was dat met La Pulce d'Aqua. En de volgende, die is zeker wel modern genoeg, denk ik. Pussycat Dolls en Hush Hush.

Nicole Scherzinger, zij was een van de belangrijkste lid van de Pussycat Dolls. Dat kwam vooral door haar relatie met Lewis Hamilton. Ze had ermee een 8-jarige relatie tot 2015. En daarmee was ze natuurlijk een bekend gezicht in de Formule 1. Aan de beurt Spandau Ballet. In hun beginjaren vooral New Wave getinte platen. Tegenover later werd dat onder andere met Gold toch wel heel wat softer. Dit is To Cut a Long Story Short.

Loving. Tijd voor Lady Antebellum nu met Need You Now.

Lady Antebellum was dat eigenlijk, een country band uit Nashville. En vooral hun eerste jaren waren succesvol. Jammer genoeg duurt dit liedje niet zo lang. Verder nu met Guys and Dolls. Je weet wel van You're My World, Angel of the Morning. En Guys and Dolls, dat was zo'n band die we zo kunnen vergelijken zoals Brotherhood of Man, ABBA, zo van die mannen- en vrouwengroepen. Dit zijn ze met Broken Dreams.

De gewezen zangeres van Shalamar was dat, Jody Watley, en Looking for a New Love uit 1987. Vervolgens een specialetje, eentje van Christina Aguilera en uit Candyman.

Christina Aguilera was dat, met een uitstapje toch wel uit haar eigen muziekgenre met het Candyman. De volgende groep haalde de naam uit een waarschuwing om toch niet te nieuwsgierig te zijn. Curiosity Killed the Cat en Down the...

Nog niet zo lang geleden te gast op Rock Zottegem. En ik zag ze daar aan het werk en ik moet zeggen, ja, het viel me toch een beetje zwaar. Zo. Een heel concertje van Kraftwerk, dat was me toch iets te veel. De Model is natuurlijk een geweldige plaat. Terug naar de jaren 90 nu. Je kent haar van Life and You Gotta Be. Dit is Desiree en Feel So High.

Weer al een van die nummertjes die te weinig gedraaid worden op de radio, vind ik. Throwing It All Away van Phil Collins, Mike Rutherford en Tony Banks, ofwel Genesis uiteraard. We gaan het stevig uit vandaag met Asia en Eat of the Moment. Blijven luisteren, tot de volgende.

een van die grote hits van haar. Maar 1976, dat is, even rekenen hoor, 800 jaar geleden? Ja, zoiets. Ik heb nog wat anders. De drietje achter elkaar zijn wel leuk vandaag, hoor. Met Moeilijk. Ik weet ook niet of ik het goed uitspreek, hoor. Maar die komt zo. Maar eerst Major Lazer. En dat klinkt altijd heel vreemd van Major Lazer. Maar wel mooi, hoor. Get Free heet het.

0: Jezus eerlijk. Is toch enge muziek dit? De rillingen lopen over mijn rug. Major Lazer. Get Free. Nou, op die manier niet hoor.
1: Je hoort het in Dekker Radio.

0: je eigenlijk maar één antwoord op.
1: Good morning.
0: Ja, precies. Goedemorgen zeg. Wat een herrie. Ach ja. Zullen we maar eventjes op ons gemak naar de beach gaan? Chris Ria bezingt dat. On the beach. Nou, vooruit dan maar. Hopen dat het niet regent, want daar zijn we goed in Nederland, hè.

Chris Cross, Amsterdam en Jan Smit en Frans Bauer. Dat kost wat, maar dan heb je ook wat. Zij hoort bij mij, was de titel. Ach, ja. We gaan even naar onze droomstad toe. Samen met Django. Dreamtown. En dat was een leuk hitje uit 1999.

Driewieler, gelukt en... Moet even het raam dicht doen, hè. Tjonge, jongen, het regent naar binnen met Dekkerradio. Gaat de keer buiten zitten. Nou, dan denken we nog maar eventjes aan de rainy day feeling. Want die hebben we wel te pakken nu met de Fortunes. Daar komt-ie, hoor.

Nou kom ik uit de fotografie, dus ik weet wel wat dia's zijn natuurlijk. Maar ik weet dat mijn regering het niet weet. Ik moet eventjes opschieten, zeg. Jongen. Dankjewel Gerard Cox voor... Het is weer voorbij, die mooie zomer. Ja. Als ik naar buiten kijk, dan weet ik genoeg. Tot de volgende Dekker Radio maar weer. Ik heb het weer met plezier gedaan, hoor. En in de studio is het altijd droog.

zijn we er al achter wat de definitie is van romantiek. This is Romance. 1981 had Linkset daar al over. Zo heet die groep, L-I-N-X.

Ik heb nog even een vraag aan de producenten van het volgende nummer. En dat is een Belgische productie. Nou, is dat miswerk? Want ik denk dat er in veel plaatsen in België ook naar dit programma wordt geluisterd. Dat weet ik bijna wel zeker. En de vraag is, wat zijn uitschuifbare benen? Ik heb er nog steeds geen idee van. Kleimans en Van Geel hebben het erover. En juf Helena, die heeft die benen dus. Schrijf maar naar Dekkerradio.

ga toch eens opletten als ik in België ben of ik uitschuifbare benen voorbij zie komen. Ja, ben benieuwd. Hier is Sandy Summers. Oh, leuk zeg.

Jengelende gitaren, dat is country, dat moet wel. Sandy Summers, Too Many Sunsets. Ja, had ik het toch goed.

0: Hans de Boy, leuke muziek maakt hij. Alle vrouwen uit 1986. Hé, hey, is er wat stuk? Even kijken hoor. Oh nee, nee, nee, het ligt niet aan mij. Het is in de opnamestudio van Midnight Star dat dit gebeurde in 1984.
1: Someone please hang that phone up.
0: Ja, hang nou eindelijk eens op, zeg. Hou eens op, zeg. Het gaat over de operator, die hebben ze in Amerika nog.

Een noodgeval bij Dekker Radio. Leuk hoor. Midnight Star en Operator uit 1984. Ja. En een chagrijnige telefonist

geen fluit van, Dekker. Ach ja, we gaan maar eens eventjes wat anders doen. Hooggeëerd publiek! Oh nee! Zo begint het wel, hè? Het leek er wel een beetje op. Huey Lewis and the News, zo heet deze groep. En die vragen zich af, als dat nou alles is, maar dan in het Engels. If this is it, Dekker Radio.

Als dat alles is, dan heb je Huey Lewis en de News toch. If this is it. Nog iets leuks uit het verleden. We gaan even naar Frankrijk. Vind je dat een goed idee? Spreek je een beetje Frans? Nou, ik niet hoor. Nou, klaar. Un peu d'amour et d'amitié. Een beetje liefde en een beetje vriendschap. Van Gilbert Bécaud. Luistert naar hem.

Gilbert Bécaud, Un peu d'amour et d'amitié, is uit 1972 en met een echt orkest in een grote studio opgenomen. We gaan naar Franklin Kennedy. Dat is een Nederlandse artiest die ik vrij goed gekend heb. En hij had een nummer van Udo Jurgens in het Nederlands vertaald. En dat is deze. Na 66 jaren heet het.

0: Ja, kijk, dat manneke is toch wel letterlijk en figuurlijk met zijn gat in de boter gevallen. Want hij had ooit een relatie met Kylie Minogue. Dat was Jason Donovan en Too Many Broken Hearts.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Belleghem.

De romantiek straalt uit je radio op woensdag in die turbulente show met Living in a Box, met Room is in the Heart. Zometeen goud van oud. Muziek uit 1961 van de King of Rock and Roll.

Dit zijn van die pareltjes onder het motto Hout van Oud. Dat was de King of Rock and Roll, Elvis Presley, met Wooden Heart uit de hitparades van 1961. Zo zie je maar, we zitten met niets in, zowel Goud van Oud als nieuwe platen. Dat krijg je elke dag in die Turbulentse show. We kunnen er enkel en alleen maar bij winnen. Dat is Hot Chocolate.

toch weer een van die betere duets uit de jaren 80. Ze hebben heel wat jaren meegegaan met enkele hoogheden. Zoals deze, She's Gone, dat was Darren Hall en John Oates in die turbulente show op woensdagmiddag. Dit is het nieuwe van Martin Garrix en U2.

oei, wat is er met onze muziek aan het gebeuren? Dat was Maxim Nightingale en Right Back Where We Started From. Ik geef jou mijn roosje, dat is Connie van den Bos.

Moet ik dit nu speciaal gaan draaien voor alle ex-liefjes? Take Me Back, dat was een nieuwe Kygo in die turbulente show. Deze dame heeft me ooit in het verleden recht in de ogen gekeken. En ik moet eerlijk wezen, ik was natuurlijk onmiddellijk verkocht, want ze stond op het podium tezamen met Prince. Dat is Sheila.

0: Van de dame zelf, ze had maar twee grote hits hier in de Lage Landen. Hebben we niets en totaal niks meer van gehoord. Het was Sheila E. en The Glamorous Life. Op naar de top van dit uur en dat doen we met Robin Schulz.
1: Jacques van Bellegem en zijn crew wensen jou een fijne

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: In 3, 2, 1. Are you ready?
3: You're listening to the best music you'll find anywhere.

0: Autumn at Chaos en Casanova. Het is natuurlijk een remake van een oud nummer uit de jaren 80 van Levert. Deze versie werd geproduceerd door Stock, Aiken en Waterman. En dat wist ik helemaal niet.
1: Well, I hate to tell you this, but you're getting robbed. Did you hear me? You're getting robbed.
0: Ja, zo leer je nog eens wat op je oude dag. Dat je wat informatie zoekt bij nummers en dan tot verrassende ontdekkingen komt. Maar goed. Rob op woensdagtijd nu. Het is woensdag 24 december, de dag voor kerst. En natuurlijk de één na laatste woensdag van het jaar. Volgende week de allerlaatste van dit jaar alweer. Dan zit het jaar erop, joh. Zo snel gaat het alweer. Maar fijn, morgen de kerstdagen lekker gezellig samen zijn. Onder de boom, lekker eten en drinken, wat kaarsjes aan. Een spelletje hier en daar en misschien wel cadeautjes. Wie zal het zeggen? Ik heb vandaag ook weer wat muzikale cadeautjes voor je. En dat zijn vooral classics, af en toe een hitje. Zometeen twee tracks van vinyl. En dat zijn geen kerstliedjes, ik waarschuw je vast. Uiteraard straks ook nog weer een broodje aap. Ga er lekker voor zitten, de kerstplaten komen eraan. Maar vooral veel classics. Ik wens je heel veel plezier.

Ja, maar zwemmen vind ik toch meer iets voor in de zomer, niet voor in de winter. Buiten is het veel te koud en sowieso is het geen goed plan. Tenzij je zwemt in het geld. Maar goed, het zit er ook niet in. Rob op woensdag, fijn dat je erbij bent. We gaan zo meteen twee vinyltracks draaien. Dat alles in het kader van de verrukkelijke vinylverrassing. Maar eerst gaan we ons nog even flink onderdompelen in de kerstsfeer. Met een fantastische track van

0: Een van de mooiste stemmen die de popmuziek ooit heeft voortgebracht. Karen Carpenter. Ze overleed al meer dan 40 jaar geleden aan anorexia.
1: Welkom bij de verrukkelijke vinylverrassing. Uit de categorie oude meuk trekt Rob twee zinderende vinyltracks uit de kast. Het is tijd voor de verrukkelijke vinylverrassing. Kom maar op, Rob.
0: Zo vlak voor de kerst is de muziek al wat rustiger. We moeten immers een beetje in de sfeer komen. Maar goed, aan de andere kant vind ik dat we er ook wat balans in moeten brengen. Het tempo moet wat omhoog. Een beetje tegenwicht tegen al die kerstliedjes. Dat ga ik doen met twee vinyltracks. En ik heb zometeen voor je twee discotracks uit eind jaren 80. Zometeen vier broers uit Flint, Michigan, die samen een aantal singeltjes uitbrachten, maar vooral bekend zijn geworden met één nummer 1 hit uit 1988 in Amerika. En dat nummer gaan we zometeen draaien. De McCampbell Brothers, die we beter kennen als de Mac Band en Roses Are Red. Maar eerst een Amerikaanse R&B-zanger met een carrière van meer dan 30 jaar, maar inmiddels wel met pensioen is. We kennen hem uit zijn periode als zanger bij The Time, maar zijn solo-carrière was eigenlijk veel imposanter. Zo maakten we kennis in 1987 met Alexander O'Neill.

mails wat je moet doen als je een keer een plaat wil aanvragen. Of als je een leuk verhaal hebt. Of nou ja, kijk maar wat je kwijt wil. Je moet me dan even een ouderwetse e-mail sturen. Het e-mailadres is heel simpel. Jouw bericht op de radio@gmail.com. Ik ga je verder in de kerstsfeer brengen met Blues van B.B. King. En deze is te mooi om door het intro heen te praten eigenlijk.

0: familieradio uit de Denderstreek. Dat is Radio Groot Haaltert.
1: Radio is not dead. It's still very much alive.
2: Dit programma kan worden gezien als een niet geregistreerd middel in behandeling tegen luistereczeem en diverse radioallergieën.
3: Tot dusver zijn er geen negatieve bijwerkingen bekend.
4: And now, a word from our sponsor.
5: Dobby!

Het is een parodie op de televisiedominees. Een fenomeen dat ineens in de jaren 80 kwam overwaaien uit Amerika. En de mannen van Genesis dachten, laten wij er eens een liedje over maken. En inmiddels weten we dat niet alles uit Amerika goed voor ons is. Een heleboel niet zelfs. Nou ja, laten we het er niet te veel over hebben zo vlak voor de kerst. We moeten nog even terugkijken, want 2025 was best een lastig jaar. Tenminste voor mij. Ik heb de afgelopen periode namelijk net iets te veel tijd doorgebracht in crematoria. En dat begon allemaal eind mei met het overlijden van mijn eigen moeder. Kort daarop overleed mijn buurman. De oma van de vriendin van mijn zoon overleed. En vorige week mocht ik mij wederom melden in het crematorium, omdat de moeder van een van mijn beste vrienden was overleden. Dat is allemaal treurig. En zo vlak voor de kerst is dat niet fijn. We zullen deze mensen missen namelijk de komende kerst. En ik spreek dan ook de hoop uit dat 2026 wat rustiger wordt qua sterfgevallen. Maar goed, ik besef ten degen dat de mensen om ons heen steeds ouder worden, dat het risico op overlijden steeds groter wordt. Maar dat neemt niet weg dat we deze mensen ook gaan missen. Het zijn toch familieleden, naasten en misschien wel hele goede bekenden. En voor iedereen die komende kerst iemand graag aan tafel had gehad die er niet meer is, wil ik graag een plaatje draaien. Wish You Were Here, Pink Floyd.

0: Merry Christmas, darling, wherever you are.
1: Even wat vrolijke klanken erin, naar zo'n zwaar verhaal. Alhoewel, als je naar de tekst luistert, dan word je er ook niet zo vrolijk van. Lonely This Christmas, uit de 70s. Mat. En ik vraag me wel eens af trouwens of André Hazes is geïnspireerd geraakt door dit liedje. Ja, met kerst ben ik alleen. Lonely Christmas klinkt toch behoorlijk hetzelfde. Rob op woensdag, we gaan zo meteen het broodje aan verhaal doen. Naast Sabrina Carpenter.

0: Ze is 1 jaar jonger dan mijn eigen dochter, 26 jaar oud. En ze is maar 1,52 meter lang, erg klein dus. Sabrina Carpenter, hoogste tijd voor ons broodje aanverhaal.
1: Wie kan ik helpen?
2: Goedemorgen, bakker. Doet u mee met een broodje aap?
0: Ja, lekker, een broodje aap. En voor ons broodje aanverhaal deze week heb ik de oude broodje aapkalender van heel lang geleden maar weer eens voor de dag getoverd. En het leuke verhaaltje gezocht dat op 24 december staat. En dan zou je toch verwachten dat het verhaaltje dat je dan leest een beetje in lijn is met de kerstgedachte. Maar dat is dus niet het geval. Dus ik weet even niet wat de maker van de kalender heeft bezield. Enfin, je mag het zelf beoordelen. Een potige vent ontdekt in de metro dat zijn horloge weg is. Dat moet die verdachte jongen naast hem zijn geweest. Hij grijpt de jongen bij zijn kraag en zegt: hier dat horloge, en vlug. De jongen geeft gauw het horloge en stapt bij de volgende halte uit. Thuisgekomen ontdekt de potige man dat zijn eigen horloge op de keukentafel ligt. Ja, ja, dit is natuurlijk weer een mooi verhaal. Maar vergeet niet, het is natuurlijk wel een broodje aap.

Een track die je steeds minder vaak op de radio hoort. Maar hij blijft best leuk. Culture Club uit de jaren 80 en Time. En over Time gesproken. Het is Time. Het is tijd. Tijd om afscheid te nemen. De ene laatste Rob op woensdag van 2025 zit er alweer bijna op. Volgende week is het 31 december. De laatste dag van het jaar. De laatste Rob op woensdag van 2025. Het wordt een speciale uitzending. Goed, dat hoor je volgende week. Ik ga er zo meteen al mee aan het werk. Dan weet je dat. Morgen en overmorgen, eerste en tweede kerstdag. Ik wens je heel veel plezier. Maak er fijne, gezellige dagen van met je familie. Eet wat, drink wat, maar maak het niet te gek. Ik ben trouwens nog even te horen op tweede kerstdag bij een groot radiostation in Rotterdam. Maar dat moet je maar even gaan opzoeken op internet. Volgende week dus, de laatste Rob op woensdag van 2025. Ik spreek je graag volgende week en anders tot tweede kerstdag.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Mama Steunen, het huis aan het water in Katwoude en ons huis met een hart in Maaseik.
3: Dit is...

Een hele goede dag allemaal en welkom bij Country Kicking. Jullie weten het, het enige countryprogramma in Nederland en België wat de volledige zendtijd besteedt uit countrymuziek uit deze landen. En we openen met Jarenbeeks en Brighter Days. Door met Ines Schonkeren en Ik Dans Voor Jou.

Marshall en What Makes the World Go Round. Daarvoor Walter Baron en de Turbo Zingt. En vandaag is van ons Say It Loud. Natuurlijk van Erik van Kuiselbergen. Gaan we naar een nieuwe opname. Cecile Gardens heeft eindelijk een nieuwe single. Hier is Cowgirls Ride.

Linda Hansen en De Roos. Daarvoor Here is a Boy van Hans van der Velde en Kirsten Alting met What God is Doing. Ik denk dus naar John en Nienke. Because I love you too.

Peace Inside van Sandra van Rijs. Daarvoor Kevin Kestan en De Mooiste Nacht van Ons Leven brengt ons naar het einde van het eerste uur van The Country Kicking. Dadelijk gaan we nog een heel uur country muziek uit Nederland en België draaien. Maar we gaan er dit uur uit met Jeanette Canis en Like a Bird. Heel graag. Tot zo.

Kicking. Het tweede uur openen met Han van Eyck In the Pouring Rain. Ook dit uur gewoon lekker veel nieuwe en wat oudere muziek. Hier is Nelis en Geen Tijd Meer.

bekende voor Johan Faber en Silverado. En droevig is deze wereld in de 2026 versie van Guido Belcanto. Life's a Beach, natuurlijk gezongen door Robert Worsten.

Mark Blomsteel en Barely Made It Home. En Laura Kitsch met Tiny Garden. Dit is Elizabeth Gray, Echoes.

Colleen Walters. Nee, dat klopt. Het is een Amerikaanse, maar ze zingt het samen met Sandra de Moor, oftewel Mrs. McBride. Strong Enough to Bend. Brengt ons aan het einde van het programma. Ik bedank jullie voor het luisteren. Ik verwijs jullie heel graag naar de website k-rp.nl voor alle informatie. En wij gaan eruit met Frankie Goldwings en The Pen of Tomorrow. Heel graag tot de volgende keer. Dag allemaal.

0: Zometeen is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Muziek.
3: Radio Groot Aandert. Familie Radio.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groot Aandert.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groot Haaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Haaltert.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groot Aandert.